0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen.
2: De brand in Schaarbeek bij Brussel is onder controle. Het heeft daar gisteravond zwaar gebrand in een opslagplaats vlakbij het station Brussel-Noord. Wat de oorzaak is van het vuur is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. Niemand raakte gewond. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. Twee anderen raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend. Daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig, maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we niet. En tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lehečka in 2 sets. 6-3 en 6-4. Het is nog maar de tweede keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de eerste ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe wolken en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer. Vivi.

0: De Zomer van Willy.
1: Met volgende week live sessies van Zornik, Lenny Lenny en Girls in Hawaii. En donderdagavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De Zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Willy. Music Matters.

0: Shh. Luister.
1: Wacht, mama.
0: De natuur ontwaakt.
1: Oeh.
0: En daar,
1: mama.
0: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promokoken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
6: Amai, ik sla direct mijn slag.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen. 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van Vias.
8: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur, zoals verkeersremmers.
7: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. De politie mag voortaan communiceren via TikTok. Binnenlandminister Quintin heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook. Maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok en kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken en dat blijkt een succes. Het is nog altijd wachten op officiële communicatie over het kamp van de KLJ in Balen. Gisteren raakte bekend dat dat vroegtijdig werd stopgezet. Journaliste Katrien Salens heeft meer details.
9: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
7: Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden lieten hem zwaar gewond achter. Het onderzoek loopt nog. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend. Daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig, maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we niet. En tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lejčka in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het is nog maar de 2e keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de 1e ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
10: Live music matters.
11: Goedemorgen. Welkom bij de radio.
0: De zomerfamilie. Jan van den Bos.

Mr. Positivo, Mr. Brightside van The Killers. 6:06. Goedemorgen, het is alweer vrijdag. Straf, hè? Zo snel dat het gaat, zo'n week. Oké, mocht je niet goed wakker zijn, ik heb er een goed trucje voor. Ik pak u twee kaarten vast en ik begin zo te schudderen met die kaarten. Zo, hè? Zo van links naar rechts. Ik er goed shaken met die kaarten en dat klinkt dan ongeveer zo. Voilà. En dan zult je wel wakker zijn. Het is Das Pop en Different Class.

Daspop, een different class. Liedje dat ik nu ga starten, dat ken je uiteraard allemaal. Alleen dat begin al is super. Maar je misschien niet wist, is degene die backup of backing vocals zingt bij dit liedje. Het is Chrissy Hynde van zichzelf en van The Pretenders. Jawel. Maar ze was toen getrouwd met Jim Kerr van The Simple Minds. Daarom staat op de plaat vermeld als Miss Christine Kerr.

gaan we zo'n song als deze ooit beu worden? Het antwoord is gewoon nee. Pride in the Name of Love van U2 uiteraard. We zijn vrijdag vandaag, augustus nummer 7. Oh ja, er is iemand jarig. Het is een man, denk ik nog altijd. Een man, een songwriter, gitarist. En hij schreef bijvoorbeeld het liedje Beautiful Liar voor Beyoncé en Shakira. Oké. Okay. Hij schreef ook Bedroom Hymns voor Florence and the Machine. Maar we kennen hem vooral van een ander liedje. De jarige is Ian Dench, 62 jaar vandaag. Hij is de gitarist en songwriter van deze song en van deze groep.

0: promo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
1: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top! Er zal geen vlek meer te zien zijn.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: We gaan onze concertreeks op donderdagavond in Leuven afsluiten op donderdag 20 augustus. Dus zet maar al in de agenda de laatste en gratis optreden van Sons in de tuin van M. Leuven. Dus 20 augustus. En vanavond spelen ze nog in Lokeren trouwens.
1: De zomer van Willy.

deputy. Ben je daar zeker van? Oh yeah, oh no. Eric Clapton en zijn versie van I Shot the Sheriff. Uiteraard van Bob Marley. Goedemorgen, het is op de klop 7:30 op deze vrijdag al, augustus nummer 7. En ook vandaag is het supergezellig op het terras in Leuven. Wel, een kleine wijziging tegenover de rest van de dagen deze week. Namelijk, Sien is er niet, want zij moet gaan presenteren op Dranouter. En dat is voor iedereen ver natuurlijk rijden, Dranouter. Dus zij wordt vandaag vervangen door Iwijn. Amai. Waardige vervanger toch wel. Iwijn helemaal terug van vakantie. Zal vandaag Daan ontvangen op het terras. Die zal daar een beetje komen babbelen met Iwijn. Zal super grappig en interessant zijn, ongetwijfeld. En ook een aantal songs live spelen. Roos is er ook vandaag tussen 3 en 6. Ook met haar kan je op de foto als je naar ons terras komt. En zij heeft Lotte Lauwers te gast. Dit is meer bekend als artieste met de naam Patches. Patches. Rond 4:15 zal Lotte langskomen bij Roos. Dus allemaal welkom op ons terras voor live muziek en live radio tussen 11 en 6 uur bij M. Leuven.

Een liedje over het missen van zijn liefje. Billy Joe Armstrong was lang samen met zijn vriendin. En ja, dat toeren, ja, dat was toch zoiets van, ja, oké, ik mis haar altijd. En hij wou het dan goed maken toen hij weer thuis was. En daarover schreef hij deze When I Come Around. Trouwens al samen sinds 1990 en twee grote kinderen ondertussen. 7 over 7:30. Goedemorgen. Dit is Inhaler met een...

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.

zullen ze vanavond wel spelen, zeker in Loker deze. A Ton of Love, Editors op het podium, Sweet op het podium en Sand. Allemaal vanavond in Loker, eigenlijk wel straf. Hè. Vrijdag zijn we, zondag lijkt al lang geleden. En toen stond deze man daar op het podium.

afgelopen zondag dus op Lokerse Feesten. Raf die stuurt, was zondag een goed optreden op Lokerse Feesten. En Luc uit Hofstade die stuurt, Newman verpletterde iedereen op de Lokerse vorige zondag. Wat een dynamiek en kracht in die set. Amai. En dan drie van die uitroepingstekens. Ja, ik heb ook wel vrienden die geweest zijn. En die waren ook allemaal wel overtuigd van het goede optreden van Gary Newman. Lijkt er wat iets spannend gebeurd is, maar ik moest gewoon een tune hebben. Oké, augustus nummer 7. Vandaag in 2002 was er iemand die een verschrikkelijk auto-ongeluk kreeg. Het was een drummer, Claude Coleman, drummer van Ween. Meerdere bekkenbreuken en hersenletsel. Het was niet zeker of hij erdoor ging komen. Ook het herstel in het ziekenhuis en zo in Amerika, allemaal super duur. En daarom hadden zijn collega's van Ween trouwens later dit jaar een aantal benefietconcerten opgezet om dus zijn ziekenhuiskosten te kunnen betalen en zijn revalidatie. Bij die concerten speelde Josh Friesdran, de drummer van A Perfect Circle, en Devo als vervanger. Maar uiteindelijk, gelukkig maar, is Claude Coleman helemaal hersteld en speelt hij ondertussen weer bij zijn bandje, Ween.

De Scene in Blauw, nu we toch in Nederland zijn, kan ik ook nog wel mededelen dat de Nederlandse acteur Peter Faber is overleden. Hij werd 82 jaar. Hij stierf vredig in het bijzijn van zijn meest dierbare, meldt zijn familie. Peter Faber hebben we allemaal zien spelen uiteraard in talloze films zoals Max Havelaar, A Bridge Too Far, Soldaat van Oranje en ook Siske de Rat en ja, heel veel series uiteraard ook. Dus de Nederlandse acteur Peter Faber overleden op 82-jarige leeftijd.

0: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
0: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
0: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
0: 2 maanden.
1: Met volgende week live sessies van Zornik, Lenny en Girls in Hawaii. En donderdagavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Ons land stuurt volgende maand zo'n 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaans president Trump te sussen, zegt politiek journalist Rob van Herk.
5: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook. Wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
4: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werden er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni, dus de twee hittegolven zitten niet mee in de cijfers. Mogelijk piekt dat cijfer tijdens de zomermaanden dus nog meer. 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van VIAS.
6: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur zoals verkeersremmers.
4: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. De politie mag voortaan communiceren via TikTok. Binnenlandminister Quintin heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook. Maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok en kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken en dat blijkt een succes. In de VS krijgt Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, een monsterboete. Omgerekend een kleine €500.000, omdat het bedrijf jonge gebruikers niet genoeg beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten of verslavende content. Een deel van het bedrag wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden, de rest voor preventiecampagnes. Meta werd daar al eens voor beboet trouwens. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. In de volgende ronde spelen ze tegen een Taiwanees-Chinees duo of een Tsjechisch duo. Magali Kempe en haar Russische partner zijn uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
2: Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio.
7: De

uit de tijd van de acid jazz muziek eind jaren 90. Jamiroquai, Cosmic Girl met die iconische videoclip met die auto's. Bijvoorbeeld een zwarte Ferrari F355 GTS. Okay. En dan een rode Ferrari F40 was erin te zien. Die had hij mogen lenen van Nick Mason, drummer van Pink Floyd. En natuurlijk zijn eigen auto erin. Een Lamborghini Diablo SE30. Dus van JK zelf. Er is maar 150 van gemaakt. Dat is super weinig. Nu, bij transport naar de locatie voor de videoclip was de vooruit kapot gegaan. Dus die hebben ze er gewoon maar uitgehaald. Dus in de video zie je hem rijden in zijn eigen Lamborghini. Zonder vooruit.

uit de LP Absolution. Time is running out van nieuws. 14 over 8. Het is tijd voor een momentje van zo holy crap. Hoe recalcitrant is hij om dit te draaien? Het is een epifanie, een aha-momentje. Dit is The Big Kahuna, zo'n liedje van wow, heb ik nooit gehoord. Is lang geleden dat ik het gehoord heb. Blij dat ik het nog eens hoor op de radio. Vandaag een liedje van een zangeres met de naam Melanie Safka. Dat is haar eigen volledige naam. Op het podium heet ze gewoon Melanie. Ze stond in 1969 op het podium van Woodstock. Ze was toen nog eigenlijk relatief onbekend eigenlijk, maar er kwamen toch een paar duizend mensen kijken en het begon toch wel te stortregenen zeker. En iedereen begon kaarsjes aan te steken. Hoe dat kan bij de regen, ik weet het niet, maar ze stonden daar met duizenden met kaarsen aan. En dat was zo'n mooi zicht van op het podium dat Melanie dacht van oh, daar ga ik een liedje over schrijven. Het liedje werd Lay Down Candles in the Rain. Ze brachten nog de Edwin Hawkins singers bij, zo'n beetje gospelachtige toestanden. En het resultaat is deze single van Melanie. Geniet ervan. De zomer van Willy.

0: Fredder Vinder en Come Clean. Zometeen Arctic Monkeys en Wil ik het weten? Na The Jam, Paul Weller en de Eton Rifles. Voor de mensen die kijken op televisie, niet schrikken. Ik ga verplassen en een Cola Zero kopen. Tot zo.
1: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel. Nog steeds al volonté.
2: This is a mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 euro. Lunch Garden.

0: vanavond naar Loker gaat, naar de Lokerse feesten. Het is wel een maffe avond, hè. Je hebt Sons, je hebt Editors en je hebt Sweet op één avond. Voor de info, mijn maten staan altijd links waar dat vroeger de pisbakken stonden. Ik zeg dat gewoon omdat eigenlijk dit liedje van Sweet origineel de titel, de werktitel was Pispot.
1: Ja.
0: Mag nog één keer zeggen, hè? Pispot. Dus als ze vanavond dit spelen, trash, dan zing je maar allemaal Pispot. Pispot.

Steven Suitfreda app. Jeu, Amber en Marie, ik juich mee, Steven. Fleetwood Mac en Blind. Dit hier werd in 2008, lang geleden dus, opgenomen in Brussel in de ICP-studios. White Lies.

0: ga een pet weggeven. Nu? Nee. Zometeen, eerst even naar de winkel.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour. Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.

Black had deze opname van zichzelf gehoord, al rappend in de studio. En hij vond het zo erg, hij zei van, ik ben echt de slechtste rapper ooit in de wereld. Ik ben echt een loser. En daarvan kon hij dus deze titel halen en dit refrein voor deze loser. Omdat hij zo slecht kon rappen, vond hij zelf. Het is 9:15, ik ga een pet weggeven. We doen dat, ja, nu eigenlijk, hè. Ja, nu. Laat maar komen. Je stuurt Jan met de pet of iets wat erop lijkt. You know the drill. Augustus nummer 7, dat is een 8 en een 7. Ik heb dat vermenigvuldigd met een rekenmachine, want het ging gewoon niet zelf. 56 is dat dan. De 56ste die iets stuurt in de app, die wint een pet van Willy van iets anders. Dat zou een beetje raar zijn natuurlijk. Ondertussen, Nova Star.

Joost Zwegers en Piet Godard uiteraard. Nova Star, Never Back Down. Merci voor de vele reacties op de pet. Ik op zich wel super vermoeiend, al die reacties. Maar hey, dank u wel toch. Maar ik heb helemaal moeten scrollen naar nummer 56. En dat is Kina Robijn. Kina, proficiat.

Ginzo en Snow White. Er zijn twee bekende Nederlanders gestorven. De Nederlandse auteur Peter Faber is gestorven. Hij speelde in heel wat series, maar ook in films uiteraard, zoals Max Havelaar en Siske de Rat. Hij was de vader, de papa van Siske de Rat. Peter Faber werd 82 jaar. En gisteravond werd ook bekend dat Journey Kaagman overleden is, een Nederlandse zangeres. Vooral bekend van de popgroep Earth and Fire. De eerste platen van die band Earth and Fire waren zo heel progressieve symfonische rock. Met een aantal populaire singles zoals Memories en ook

Dit is Seasons, geschreven door George Kooijmans van Golden Earring en met de stem van Wijlen Journey Kaagman. Daarna ging het meer poppy richting uit bij Earth and Fire. En dan heeft het niet meer zo lang geduurd daarna. Journey Kaagman poseerde daarnaast twee keer voor het tijdschrift Playboy, namelijk voor de allereerste Nederlandse editie in 1983 en ook nog op 60-jarige leeftijd in 2008. In die periode was ze trouwens ook jurylid bij het programma Idols in Nederland op televisie en werd ze terug heel populair. Journey Kaagman dus overleden, ze werd 79 jaar. Dit is ze met haar band Earth and Fire en Weekend. Willy.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in een fruitsla.
8: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
7: Amai, ik sla direct met een slag.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
11: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 9 uur.
13: Goedemorgen. Ons land stuurt volgende maand zo'n 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaans president Trump te sussen, zegt politiek journalist Rob van Herk.
14: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook. Wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
13: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werden er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni, dus de twee hittegolven zitten niet mee in de cijfers. Mogelijk piekt dat cijfer tijdens de zomermaanden dus nog meer. 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van Vias.
15: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur. Structuur zoals verkeersremmers.
13: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. In de VS krijgt Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, een monsterboete. Omgerekend een kleine €500 miljoen, omdat het bedrijf jonge gebruikers niet genoeg beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten of verslavende content. Een deel van het bedrag wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden. De rest voor preventiecampagnes. Meta werd daar trouwens al eens voor beboet. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. In de volgende ronde spelen ze tegen een Taiwanees-Chinees duo of een Tsjechisch duo. Magali Kempe en haar Russische partner zijn trouwens uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
12: Live music matters.
0: De zomer van Willy.

speelt dit morgenavond op het podium in Lokeren. Normaal gezien zo op het einde van het officiële gedeelte, het zal zo zeggen. Vlak voor de encores. Het gaat trouwens over Jezus Christus. Dus als je het morgen meezingt, dan weet je, je bent eigenlijk aan het zingen over Jesus, de ultimate rockstar, volgens Lenny Kravitz en Are You Gonna Go My Way. Over rocksterren gesproken, dit zijn misschien toch wel de ultieme rocksterren, niet? De Rolling Stones en de nieuwe single Jealous Lover.

één keer het gitaartje. Een van de liedjes in de geschiedenis waar de titel niet voorkomt in de tekst zelf. How Soon Is Now van The Smiths. De band installeerde trouwens rode lampen in hun Londense studio om de perfecte sfeer te creëren om dit nummer op te nemen. Rode lampen, oké. Van The Smiths gaan we naar Monza, dat zal Stijn leuk vinden. Want Monza treedt dit weekend op, vanavond zelfs, op Dranouter met z'n allen daarheen. Sien is daar trouwens host in de brouwerie, als ik dat goed zeg. Misschien wel. Ja. Moet ik het op de West-Vlaams zeggen. En er zijn optredens van bijvoorbeeld Amy Dark, Ize de Cooks, Flip Collier, Dress Like Boys, TP Le Green, Camilo Donoso. En dus vanavond Stijn met Monza. Dit is helemaal van God.

verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.

Je moet eens zoeken naar het liedje Unforgiven van Jeff Buckley. Uit zijn Babysitting Glenda demo-sessies uit begin jaren 90. Was eigenlijk, ja, zogezegd de instrumentale versie van wat later deze Last Goodbye zou worden. Van Jeffke Buckley. De Sheila Divine is aan het optreden in Amerika. Volgende week in Portsmouth, daarna nog Portland en zo. En dan in oktober komen ze nog even terug naar België, naar Sint-Niklaas voor één optreden. En je weet wel dat ze daarin kunnen doorgaan in juni wegens ziekte van de frontman. Maar ze komen dan gewoon nog even terug naar de casino. Op 29 oktober zal dat zijn. Oh, die draaien 5 daar de dag daarna. Oké, dus dan ruikt het eigenlijk nog de Sheila Divine in die zaal waar hij dan daarna staat te draaien. Hey, dat is wel cool om te weten.

New Wave uit Canada. Martha and the Muffins en Echo Beach. Dat is geschreven door gitarist Mark Kane in 1978. Hij was eigenlijk een stom vakantiejob aan het doen in de waterfront in Toronto. En hij keek uit op Lake Ontario en Sunnyside Beach. En hij droomde weg van ja, gewoon niks te doen. Geen vakantiejob, maar te liggen op Sunnyside Beach. En daarover ging dus deze Echo Beach. Trouwens, daar in Toronto on the waterfront is ter ere van dit liedje nu een concertplaats. Zo'n venue daar. Outdoor is dat helemaal. En die heet Echo Beach, om dus die single te eren. Voilà. Dit zijn die van Blur.

0: Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
12: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

Steve Miller wou een plaatje schrijven waarmee hij op de baan kon. Dus in Amerika, hij had gewoon gaan cruisen. Dat is zo zalig. En dit is inderdaad wel ideale muziek daarvoor. De Steve Miller Band en Rock and Me. Trouwens, een gitaar heeft je gewoon gestolen van All Right Now van Free. Dat gaf ze ook gewoon toe, hè. Vanaf werd het gewoon gestolen, hoor. Geen probleem. Dit is nieuw werk van Matt

7. Hij zal bij Iwijn een babbeltje komen doen en een aantal songs live komen spelen. En je bent welkom hoor. Gewoon even naar Leuven komen. Terras van M. Leuven, zeg gratis. En je ziet daar hoe Iwijn een programma maakt en Daan komt zingen. Ah ja, en tussen 3 en 6 is ook Roos daar programma aan het maken en zij heeft Petjes te gast. Lotte Lauwers is dat rond 15:15.

Zometeen tussen 10 en 11 kies je de muziek zelf. In de app van Willy verschijnen telkens twee songs en je kiest daar dan op. Je stemt daarop en de winnaar die spelen we dan uiteraard. Maar je kan nu al stemmen op degene die we om 10 uur spelen direct. Je kan kiezen tussen Melissa Etheridge, Like the Way I Do en Sugar, If I Can Change Your Mind. Ik ga voor Sugar. Ik ga klikken nu. Voilà. We zien wel na 10 uur.

0: Billy. Met volgende week live sessies van Zornik, Lenny en Girls in Hawaii. En donderdagavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy. Live music matters. Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. Het jongetje van 7 dat woensdag overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant werd mishandeld. Dat blijkt uit de autopsie en het eerste onderzoek. 3 verdachten werden opgepakt, zegt Sabine Lievens.
5: De oom, dat is de broer van de mama en een vriendin van de mama. Ze werden alle 3 gisterenmorgen gearresteerd en op basis van hun afgelegde verklaringen worden zij vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim.
4: De jongen van 7 werd woensdagavond in kritieke toestand door de hulpdiensten gevonden thuis. Alle hulp kwam te laat. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder ligt opnieuw onder vuur over de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Dat schrijft De Morgen. Volgens oppositiepartij Groen is het akkoord met de luchthavens daarover gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Groen spreekt van vervalsing en eist duidelijkheid. Die komt er waarschijnlijk pas in september. Dan moet de Ridder zich verantwoorden in een extra commissie in het Vlaams parlement. Bij een schietpartij in een school in Thailand zijn zeker 7 doden gevallen. Dat melden lokale media. Het zou gaan om 3 leerlingen en 3 leerkrachten. Ook de schutter zelf kwam om. Het gaat om een jongen van 14 of 15 jaar oud. Hij zou een leerling van de school geweest zijn. Volgens lokale media doodde de jongen ook eerst zijn grootouders. Wat hem bezielde is niet duidelijk. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
0: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy,
6: Music Matters.

0: Zij de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
1: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
0: Of dingen, hè? Bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
0: Oké. Okay.
1: Waarom neemde jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes.
4: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
5: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, wat geflirt. Een vonk en zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
9: Nog steeds al volonté.
10: This is a mosselen van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Van 10 tot 11. Kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Shh, luister.
6: Hoi, papa.
5: De natuur ontwaakt.
6: Oeh.
5: En daar,
6: papa.
5: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot... Het seizoen is begonnen.
7: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
10: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf.
11: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: de laatste plaat. Maandag vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app. Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
7: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 11 uur.
9: Goedemorgen. Het jongetje van 7 dat gisteren overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de autopsie en het eerste onderzoek. 3 verdachten werden opgepakt, zegt Sabine Lieves van het parket.
10: De oom, dat is de broer van de mama en een vriendin van de mama. Ze werden alle 3 gisteren morgen gearresteerd en op basis van hun afgelegde verklaringen worden zij vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim.
9: De verdachten zijn tussen de 22 en de 27 jaar oud. De moeder en de oom van het kind waren al gekend voor andere feiten. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder ligt opnieuw onder vuur over de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Dat schrijft De Morgen. Volgens oppositiepartij Groen is het akkoord met de luchthavens daarover gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Groen spreekt van vervalsing en eist duidelijkheid. Die komt er waarschijnlijk pas in september. Dan moet de Ridder zich verantwoorden in een extra commissie in het Vlaams parlement. Bij een schietpartij in een school in Thailand zijn zeker 7 doden gevallen. Dat melden lokale media. Het zou gaan om 3 leerlingen en 3 leerkrachten. Ook de schutter zelf kwam om. Het gaat om een jongen van 14 of 15 jaar oud. Hij zou een leerling van de school geweest zijn. Volgens lokale media doodde de jongen ook eerst zijn grootouders. Wat hem bezielde is niet duidelijk. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
0: Live van op het Willy Terras
8: in Emleuven. Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Iwijn Segers.
11: Ja, ik ben er weer bij en het wordt de aangenaamste dag van het jaar. Mark my words.
8: Music matters. Music matters. Willy.
11: Ik zei het toch,

meezingen? Jawel, want je kan toch niet beter beginnen aan deze Willy op het terras van M. Leuven dan met All the Small Things van Blink-182. En dan weet ik ook dat ik heel oud aan het worden ben, want dat nummer is van 2000. Toen was ik 20. Nieuw werk van Queens of the Stone Age voor u. Easy Street. MUZIEK

Een andere kant van U2 met Zoo Station. We blijven een beetje in dezelfde sfeer. Met Electronic, dat was een samenwerking tussen Bernard Summer van New Order en Johnny Marr van The Smiths. Een supergroep dus eigenlijk uit Manchester. Uit de Manchester scene. Getting away with it.

Human van Hik Pai. Een variant op He-Man, denk ik dan. Hè. Ik dacht ooit dat ik He-Man was, maar het is gewoon E-Man of E-Wijn, mag je ook zeggen. Someone, Somewhere in Summertime nu, van The Simple Minds. En ik kan u al zeggen dat Someone, dat Daan is. En Somewhere, hier op het terras van M. Leuven. Straks meer.

veel zomerser gaat het niet worden. Lenny Lenny, dat is natuurlijk Lennart Korevits van Compact Disc Dummies, maar nu dus alleen, maar wel met een dubbele naam. En Steven stuurt, jij Lennart, wat een geweldige song is dit. Veel Lennarts trouwens, mijn broer heet Lennart en we hebben ook Lennart van Willy. Die heb je misschien ook al zien passeren, want dat is onze fotograaf, videoman, alles wat er op sociale media gebeurt. Heel belangrijk in deze periode waarin we leven. Tijd voor wat regen, want dat is ook al lang geleden, toch? Dit is Betty Serveert en Ray Ray Rain.

0: Ik durf wel te zeggen dat er een revival van Betty serveert is. Ze treden regelmatig op in België. En misschien zit mijn programma Slacker Station daar wel voor iets tussen. Vanaf september terug te beluisteren op zondag tussen 10 en 12. Gisteren speelde Portland hier live in de tuin van M. Leuven. Daar had u bij moeten zijn als u er niet bij was. Maar er komen nog optredens hoor. Bijvoorbeeld vandaag een live sessie van Daan. Dat is omstreeks om 1:15 hier live op het terras van M. Leuven. Daar kan je bij zijn. Maar wij gaan nog eens luisteren naar Portland met Forever.
1: De zomer van Willy. Live van op het Willy-terras in M. Leuven.

0: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Live vanop het Willy Terras. In Emmeleuven.
5: De zomer
4: van Willy.

toch ook niet kapot te krijgen, hè? I believe in a thing called love from the darkness. Weet u al dat Daan langskomt? En dat is dus niet om 1:15. Jawel, dat is wel om 1:15.

Wat is het bekendste nummer van Everything But The Girl? Missing is het antwoord. Zou een antwoord kunnen zijn in de M-quiz, die we om 11:45 spelen. Wil jij meedoen? Stuur dan nu in de app M-quiz. Of iets met een M. En dan, dat reken ik misschien ook goed. En dan bel ik je even op om te weten of je om 11:45 kan meekwissen en misschien wel een toteback van Willy kan winnen, of een pet, of een sticker. Nee, ik zeg het verkeerd. Ofwel een sticker, ofwel een toteback, daar zit een pet in. Ofwel het Willy Marcelleke, het felbegeerde Willy Marcelleke. Bij 3 juiste antwoorden, dan moet je je nu kandidaat stellen door M-quiz in de app te sturen. Nog iets met een M, of toch ongeveer. What's on your mind? Van Emmy Dark. Intussen tijd kunnen jullie in de app sturen, hè.

mijn onschuldige hand heeft alvast een kandidaat gekozen voor de M-quiz straks om 11:15. In mijn Instagram-feed, ja, zo gaat dat tegenwoordig, zag ik dat die zanger van Phoenix ooit nog een bandje had samen met Daft Punk. Zo zijn die begonnen. Daar is dan Daft Punk uit voortgekomen. En een paar jaar later, Phoenix natuurlijk. We bereiden ons voor met deze, laat ons zeggen, Engelse Daan een beetje. Brian Ferry met Slave to Love. En straks komt onze eigen Daan. Dat is om 11:45. Dan speelt hij hier live voor jullie op het terras van M. Leuven. Daar kan je bij zijn. Kom gewoon langs. Je kan hier ook iets drinken. Ah ja, en voor Jana bijvoorbeeld, die een bericht stuurde van ik wil ook zo'n Willy-petje. Ja, die liggen hier gewoon voor te grijpen. Of je moet meedoen aan de M-quiz, maar dat is dan volgende week, want ik heb al een kandidaat.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: En Colruyt trakteert.
0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting.
3: Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag. De drie mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. Zijn moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De onkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lieves van het parket legt uit waarom.
8: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De drie verdachten zijn verhoord na de auto. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
7: De drie zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
9: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. En het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
7: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won op het vorige EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook 1 keer brons. Ook onder meer Florine Gaspar en Lucas Envaux doen mee. De organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen, maar het parcours en de moeilijkheid blijven behouden. En ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. En goed nieuws voor fans van Lotus Speculoos, want het bedrijf investeert zo'n €500 miljard in zijn productie. Denk dus aan de koekjes zelf, maar ook speculoospasta of speculoosijs. Zo komt er een nieuwe productiehal in ons land, maar ook in de VS en Thailand. Het gaat om de grootste investeringsronde ooit voor Lotus. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
5: Live van op het Willy Terras
6: in Emleuven. Willy. Live Music Matters.

stel je voor dat het gerucht waar is dat R.E.M. alsnog een reunie zou houden. Wat zou dat allemaal teweeg brengen? We hebben natuurlijk Michael Stipe, die het solo aan het doen is, ook niet slecht. Straks gaan we de M-quiz spelen en dat is, ik ga het al verklappen, met Mieke. Geheel toevallig natuurlijk dat ze Mieke heet, of niet. Dat komen we straks te weten. Eerst heb ik nog Daspop voor u, maar ook Triggerfinger. Daspop en You. Perfect voor dit sfeertje op het terras van M. Leuven, want het loopt aardig vol. Zou dat voor Daan kunnen zijn? Of misschien willen mensen gewoon wel naar mij kijken? Kan ook. Kijken mag, aanraken voorlopig niet.

0: De M-quiz.
1: Jawel, het is even geleden voor mij, maar we gaan terug quizzen. En ik ben heel blij om een kandidaat aan de lijn te hebben wiens naam met een M begint. Dag Mieke.
2: Dag Iwijn. Hallo.
1: Alles goed met jou?
2: Ja, prima. Mijn laatste dag vakantie.
1: Oké. En waar zit je dan nu ergens?
2: Ik zit nu eigenlijk in de auto te wachten op mijn man. We gaan voor de laatste dag iets gaan eten samen, maar hij heeft net een online meeting achter de rug. Dus ik wacht nog even.
1: Zo gaat dat tegenwoordig. En dan kan jij ondertussen quizzen en misschien wel de hoofdprijs binnenrijven, die dan voor jou of je man is, het Willy Marcelleke.
2: Ja, mijn man heet Willem, dus Willy, dat zal nog passen bij hem.
1: Ja. Radio Willem zou ook nog wel beter zijn misschien.
2: Ja.
1: We kunnen dat misschien nog veranderen als we 10 jaar bestaan of zo.
2: Wie weet, ja.
1: Je weet hoe het gaat, of toch min of meer?
2: Ja, prima.
1: Oké, dan gaan we eraan beginnen met een eerste vraag. Vind zelf best moeilijk eigenlijk. Maar goed, hier gaan we. Welke taal spreken ze in China? En het is eveneens een fruitsoort.
2: Mandarijns.
1: Mandarijns, zegt Mieke. Uit Oudenaarde, dacht ik, hè?
2: Dat klopt, ja.
1: Dat is juist. Dus die Willy sticker, toch ook al iets, is al binnen.
2: Prima.
1: Goed gedaan. We gaan naar muziek luisteren. Wie horen we hier, Mieke?
2: De Manic Street Preachers.
1: Dat is... wat denk ik? Ja, dat is... volledig juist natuurlijk. Met de Motorcycle Emptiness. En dan, dat betekent dat je dus ook een toadbag van Willy hebt binnengerijfd. Dus een sticker en een toadbag. In die toadbag zit ook nog eens van alles, hè, Mieke. Wees gerust. We gaan voor de Willy Marcel. Wie weet. Het is de moeilijkste vraag, de derde. Hoe heet de ruïnestad van de Inca's in Peru?
2: Machu Picchu.
1: Mai, ja, dat zou zomaar... juist kunnen zijn. Proficiat, Mieke. Ja.
2: Dank u wel.
1: Heel goed gespeeld, heel snel, heel duidelijk. Zo hebben we het graag. Kan ook niet anders voor iemand wiens naam met een M begint voor de M-quiz, hè?
2: Uiteraard.
1: Wat zijn de plannen nog, Mieke? Heb je laatste dag?
2: Het is mijn laatste dag. We gaan lekker iets eten. En het is met een bon die ik van iemand met een M van ooit gekregen heb. Mijn nieuwe kindje. Dat is leuk, okay. Hè?
1: Mart heet ze.
2: Mout.
1: Oh, pardon. Ja. Ik had eerst Mark verstaan, maar dan zei je nichtje, dus ik dacht Mart. Het is Mout. Shout-out naar Mout, dus. Oké, veel plezier ermee en morgen dus terug aan de slag?
2: Maandag. Maandag komt goed. Okay. Het is ook met de naam, hè.
1: Ah, we zijn vrijdag, zeg. Ja, oké. Okay. Dus terug aan de slag, dan ga je minder overdag naar Willy kunnen luisteren.
2: Ja, 's morgens staat Willy op en 's avonds terug naar huis rijdt ook. Maar
1: over,
2: ja, als ik tussendoor kan... Ik werk aan de universiteit en er speelt geen radio op ons bureau. Dus vandaar.
1: Okay. Vandaar. Ik ging even vragen wat er dan zou opstaan. Maar op de unif wordt er gewoon gestudeerd natuurlijk, hè, en lesgegeven.
2: Ja, inderdaad.
1: Oké, Mieke, veel succes daarmee. En de prijzen komen jouw richting uit.
2: Fantastisch, dank u wel.
1: Tot de volgende keer, hè.
2: Tot de volgende. Dag,
1: Iwan. Dag. De M-quiz. Wil je zelf meedoen met de M-quiz? Dat kan dus terug op maandag.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Shh, luister.
12: Hey, kom op!
11: De natuur ontwaakt.
12: Woe!
11: En daar,
12: kom op!
11: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot... Het seizoen is begonnen.
13: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Love Will Tear Us Apart.
1: Is dat zo?
0: Joy Division.
1: Straks is het de beurt aan Daan, want die komt hier live spelen op het terras van M. Leuven dat al behoorlijk is volgelopen. Het kan natuurlijk ook voor mij zijn, je weet het maar nooit hier in Leuven. Ik heb nog Fontaine's DC voor u, maar ook de Red Hot Chili Peppers. It's amazing to be young, maar het is ook niet zo erg om wat ouder te zijn, toch? Zeker als Willy luisteraar of Willy DJ.

0: Ideatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: You might know of the original sin. You might know how to play with fire.

0: van op het Willy-terras
1: in Omleuven.
0: De zomer van Willy. Live Music Matters.
2: The Original Sin, dan komen we automatisch bij mijn gast Daan terecht. Welkom, Daan.
3: Dank je, Willy.
2: Geef hem een applausje. Want er zijn veel mensen opgedaagd om de man, de legend, aan het werk te zien zometeen. Eerst een kort gesprekje. Welkom in Leuven, een stad die je goed kent. Hè?
3: Ik ben eigenlijk geboren op 50 meter van hier.
2: Ah, oké. Okay.
3: Ja, hier net achter een huisje, dat, ja, achter het museum.
2: Dat er nog staat?
3: Dat staat er nog, ja. Een beetje in ruïne, maar dat ligt niet aan mij.
2: Oké, okay, goed dat je er even bij zegt. Hoe was de zomer tot nu toe?
3: Oh, nog niet lang genoeg. Nee, zalig.
2: Het is nog een maand, hè?
3: Ik ben al zomer aan het vieren sinds februari, maart. Sinds dat de dagen langer worden. Dus nee, ik geniet er elke dag van.
2: Ja, en met de opwarming van de aarde is het ook langer zomer. Elk nadeel heeft zijn voordeel.
3: Ja, absoluut. Ik blijf maar zo van die oude frigo's kopen om ze dan kapot te slagen om de ozonlaag helemaal. Nee, grapje.
2: Ah, dat zeg ik, hè? Okay. Dus, maar heel belangrijk, want ik weet dat er een aantal plannen zijn. Wat zijn de plannen met Daan? Zijn er nog optredens?
3: Ja, eigenlijk straks in Kluisbergen, in de Vlaamse Ardennen.
2: Mooi.
3: Vanavond laat. Morgen in Linden, niet ver van hier, voor zij die met de fiets zijn.
2: Binnenkort de druivenfeesten in Overijssel.
3: De druivenfeesten in Overijssel, ook haalbaar met de fiets. Ja. Allemaal goed voor het klimaat. Ja. Ja, ik probeer het goed te maken.
2: Te herpakken, ja, oké. Okay. In Overijssel, waar ik zelf vandaan kom, zag ik dat je de affiche deelt met Luc Steno.
3: Ongelooflijk. Ja. Eerste keer.
2: Onvoorstelbaar zelfs.
3: Ja.
2: En jij weet natuurlijk ook dat Wiltura daar 30 jaar lang speelde. Ben jij dan de nieuwe Wiltura die er elk jaar speelt?
3: Ik probeer er bijna elk jaar te spelen, ja. Maar Wiltura kloppen is moeilijk. Allee, Wiltura was iemand die heel het dorp kon verenigen met overheen alle muziek smaken. Ik heb veel van die optredens nog gezien. Dat was ongelooflijk.
2: Absoluut.
3: Ja, echt een vakman.
2: Ja. Hij is er nog, ja, dus wie weet zien we hem nog eens aan het werk.
3: Ja.
2: Dat is een andere discussie. Daan, je hebt vooral een triootje dat in de lucht hangt, toch? Hè? Als ik dat zo mag zeggen.
3: En eigenlijk twee.
2: Ah, twee triootjes?
3: Voilà. Een sextet heet dat dan zeker. Nee, volgende winter gaan we heel uitgebreid toeren met mijn klassiek trio, Isolde Lazoen, die hier vorige week nog was, denk ik.
2: Ja.
3: Isolde Lazoen op vibrafoon, trompet, drums, klokken, alles. En heel veel achtergrondstemmen en zo. En dan Jean-François Assy, mijn vaste cellist, die 10.000 lagen cello. En ik achter de vleugelpiano. Dus dat is wel iets heel moois. Dat is eigenlijk een wintertour dat we gaan doen voor een altijd zittend publiek. We hebben de laatste 2-3 jaar alleen maar staand publiek. Heel veel staande ovaties gaat ook. Nee, flauw grap.
2: Nee, bij mij kan dat dus,
3: nu gaan we zittende ovaties oogsten in theaters.
2: Niet te verwarren met ovulaties. Hè?
3: Nee.
2: Zittende ovulaties kan ook gebeuren. Daar moet je dan zeker bij zijn. Dat is wat betreft het trio Daan eigenlijk. Ja, waar je het nu over had.
3: Ja,
2: maar er is toch nog een trio?
3: Wel, ik had over laatst zo een tussendoortje gedaan. Een optreden met allemaal liedjes van mijn favoriete groep, de Inkspots, een vreemde groep uit de jaren 30.
2: Ja, nooit van gehoord.
3: Ja, wel, ik had die nummers wel kennen hoor. Ah, ja. Heel veel in filmmuziek gebruikt en zo.
2: Okay.
3: En ik raakte stilaan geobsedeerd door die muziek en ik had zoiets van, ik zou dat zelf willen leren spelen. Wat dan moeilijk is, want het zijn van die rare akkoorden waar je 4 of 5 vingers voor nodig hebt. Maar ik heb het min of meer onder de knie gekregen, maar daarvoor heb ik 2 specialisten, jazzmuzikanten rond mij geschaard. En ja, ik begon dat dan af en toe, die repetities op te nemen. En ik had zoiets van, wacht, ik wil dat toch goed opnemen. Dus daar heb ik de laatste 3 maanden aan gewerkt. En eigenlijk sinds vanochtend is het af. Dus het mag straks naar de fabriek vertrekken. Dus daar komt eigenlijk een tussendoor album.
2: Een heel album uit, wel.
3: Ja, eind september, denk ik.
2: Oké, dat moet nog geperst worden, vermoed ik. En dat zal er dan hopelijk eind september zijn.
3: Ja.
2: Daar ga je ook live mee spelen.
3: Ja, ik zal straks een liedje daarvan spelen. De single eigenlijk.
2: Ah, ja. Oké, zalig. Wat ga je nu voor ons spelen?
3: Misschien gewoon een Icon.
2: We zijn hier nu toch. Daar kijk ik heel erg naar uit. En ik denk de mensen hier op het terras ook. Begeef je maar naar het spreekgestoelte, zal ik zeggen. Maar een zanggestoelte is een beter woord. Dit is Daan, live van op het terras in Omleuven.
1: Het is de zomer van Willy. Live
0: van op het Willy-terras
1: in Omleuven.
4: If you're trying to be an icon, then the icon becomes you. If you're trying to be a model, it'll catwalk over you. If you try to walk in street shoes, then your shoes will bend at you. If you're trying to be a kid again, the kid'll kidnap you. You know it's true, the guy you know, that's just you. And there is nothing you can do. just like a door you can't get through. When there is no one left to fool, don't go and drown in that old pool. Don't kid yourself, no solo.

Ik moet ook nog spreken, was ik aan het vertellen. Tegen mijn collega hier, die het geluid zo mooi verzorgt van de optredens. Geef hem ook maar een applaus. Applaus voor Dimi. Ja, ja, ja. Hij is ook van het Leuvense. Bedankt, Dimi, om even mijn concentratie te halen. U krijgt van mij nog Gabriel Rios, maar straks, om 12:15, beloofd, zal Daan hier terug ten dans spelen. Want wie weet gebeurt dat wel. Spontaan.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op een KLJ-kamp. Dat laat het parquet van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of spiegel. Dat wil het parquet niet bevestigen. De drie mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. De moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De onkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lieves van het parquet legt uit waarom.
3: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De drie verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parquet dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
2: De drie zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
4: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. Het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
2: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won op het vorige EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook 1 keer brons. Ook onder meer Florine Gaspar en Luca Anvaux doen mee. De organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen, maar het parcours en de moeilijkheid blijven behouden. En ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer, tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
1: Het nieuws van 1 uur.
0: Live vanop het Willy Terras.
1: In Emleuven.
0: Willy.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Iwijn Segers.

Een streepje placebo, maar wij gaan zo meteen voor the real thing. Want dan staat Daan hier terug met iets helemaal nieuw. Dat gaat hij zo meteen uitleggen. Ik heb ook nog Panamarenko voor u, maar dan wel van Noordkaap.

0: live van op het Wiliterras in Amleuven. De zomer van Willy. Live Music Matters.
1: Op de oude markt van Leuven staan duiven, maar bij mij staat Daan Stuiven.
2: Ja, dat is lang geleden dat ik die gehoord heb.
1: Ja, ik heb er lang aan gewerkt.
2: Beter dan Daan Schuiven of Daan Stuiven.
1: Ja. Die varianten zijn er natuurlijk ook. Bij deze nodig ik u uit, Daan, want bij jou in Overijse, in Jezusijk, speel ik een nieuwe comedy show op 27 november.
2: Ik ga er zeker zijn.
1: Zalig. Ja. Oké. Maar terug naar jou, want je hebt dus een nieuw project, een trio waarmee je een liedje speelt van een band die ik even vergeten ben, sorry.
2: De Inkspots.
1: Ja. En ga je daar nu iets mee doen voor ons ook straks?
2: Ik wil gewoon de nieuwe single ervan. Het eerste liedje dat al uit is en af is. Ik ga even proberen dat op mijn eentje te spelen.
1: Nee, want normaal is het met twee begenadigde...
2: Ja, met een fantastische jazzgitarist. Bruno de Grote op gitaar en Fremadu op contrabas.
1: Super. Maar ik heb voor jou, dat doen we hier telkens er een band of een zanger over de vloer komt, de dilemma's. De Willy-dilemma's, Daan-dilemma's noem ik ze vandaag. Ben je daar klaar?
2: Ja, kiezen is verliezen, dus oké.
1: We gaan zien.
2: Maar.
1: Daan, terug als grafisch ontwerper aan de slag gaan of liever reclamespotjes inspreken?
2: Geen een van de twee. Grafische vormgeving.
1: Ja? Ja. Maar je hebt zo'n prachtige stem.
2: Ik gebruik die enkel nog om waarheden te verkondigen.
1: Maar heel soms hoor ik jou, ofwel is het een AI-variant, dat kan ook. Ik denk, dat is zeker Daan.
2: Ja, er is er eentje dat verdacht hard op mijn stem trekt, maar ik ben het niet.
1: Is dat je?
2: Nee.
1: Oké. Dat moeten we onderzoeken. Goed, tweede dilemma. Nog eens meedoen aan liefde voor muziek of, maar dat heb je al gedaan, muziek schrijven voor een film?
2: Muziek schrijven voor een film. Ja. Daar heb ik nu eigenlijk heel veel goesting in. Ik heb heel mijn studio opgeruimd en heel veel instrumenten terug herontdekt. En ik zoek een excuus om die allemaal te gebruiken en om rare klankjes te maken. Dus de soundtrack zou nu heel wel gekomen zijn.
1: Filmmakers aller landen, zelfs Jan Verheijen, meldt u bij Daan. Ja. Tenzij er een veto is, maar...
2: Nee, veto's, dat is Leuven's tijdschrift, dacht ik.
1: Zo zie je dat hij echt van Leuven is. Of 12 vingers hebben, dan weet ik niet waar dat vandaan komt. Of nooit meer AI gebruiken.
2: Nog een vinger meer. 12 vingers, ja. Nee, dat is goed.
1: Nog een vinger meer, ook het nieuwe boek, literaire werk van Daan Stuiven. Ja. Een vingertje meer. Of zwart, we dwalen echt te veel af op een overdag. Dat kan niet, hè. Of voor altijd samenwerken met een ridder genaamd Tristan, of voor altijd samenwerken met Isolde?
2: Ja, dat is simpel. Dat is simpel. Die belofte heb ik 25 jaar geleden al gemaakt. En ga ik nooit breken. Ik ben de meest verwende en gelukkige man van mij hard te kunnen samenwerken.
1: Maar ze kan misschien wel eens zo'n harnas of zo aantrekken. Hè?
2: Ja, Isolde als ridder, inderdaad. En dan misschien dat haar een beetje korter. Zo. Ja, oké.
1: Dan is ze Jean of Arc.
2: Mm-hmm, ja.
1: De laatste, de druivenstreek of de dijlenstreek?
2: Die vloeien in elkaar over. Ah. Dus ik begin in de dijlenstreek op een bootje, wat ik af en toe doe. En dan... Dat is moeilijk kiezen. Hoe meer relief, hoe beter. Dus, in Overijs heb je heel veel
1: bergjes.
2: En ik doe ze toch wel graag.
1: Allemaal. Met de fiets ook?
2: Ja. Ik kan niet zeggen dat het een elektrische is, maar ik doe het allemaal, ja. Vlotjes.
1: Had jij niet zo'n heel oude koersfiets?
2: Een stuk of 10.
1: Maar dat is meer als meubilair? Of,
2: Ja, als er niemand staat te kijken, dan probeer ik die wel allemaal. Als ik beneden in de vallei ben, dan wissel ik en dan pak ik een koersfiets.
1: Ja, want ik ben dus ook van Overijs en ik haatte het om met de fiets vanuit Jezusijk naar het centrum van Overijs te gaan. Maar het is ook prachtig natuurlijk. Daan, we gaan luisteren naar die nieuwe single van je nieuwe project. Hoe heet dat eigenlijk?
2: We Three. En dan tussen haakjes My Echo, My Shadow and Me.
1: Prachtig, je hebt het uiteraard. Ik kan het niet beter zelf aankondigen. Daan heeft het al gedaan. Hier is hij speciaal voor jullie op het terras van Emleuven.
0: Live van op het Willy Terras in Emleuven. De zomer van Willy. Live Music Matters. Ha.

0: gedaan met We Three. Meer van dat. In september verschijnt er een heel album.
1: Dit is de zomer van Willy. Live vanop het Willy Terras in Emleuven.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
0: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
0: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
5: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
4: Dat zeker. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
6: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
8: De zomer van Willy. Live van op het Willy-terras in Emleuven.

Fatboy Slim met Praise You. We gaan naar Siska. Siska, die hier ook al in de tuin van M. Leuven, moet ik zeggen, live heeft gestaan. Daar was u misschien bij. Laat maar weten in de app, want er komen nog optredens aan. Dit is Siska en Utopia.

0: Lee.
1: Met volgende week live sessies van Zornik, Lenny en Girls in Hawaii. En donderdagavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Shh, luister.
7: Kom op!
6: De natuur ontwaakt.
7: Oeh.
6: En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
8: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, wat geflirt, een vonk en zo'n €110 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €110 miljoen. Online of in je winkel.
12: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
13: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
1: De zomer van Willy. Iwijn Segers.

0: Ja, we zijn er nog hoor. Lonely Boy van Black Keys. Het is ondertussen 14:15 voorbij. Daarjuist was er Daan live op het terras van M. Leuven waar we met Willy zitten. En in de namiddag bij Roos komt Patches langs. Dat moet je zeker checken, want meer dan de moeite.
1: In the place of sadness, occupied with dignity, was late.

0: Mountains.
1: Mountains. Humor van Hollanders. Want er zijn natuurlijk geen bergen in de Lage Landen. Dat waren de Nets. En dit is echt waar, Robbie Williams met Rockets.

0: zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op een KLJ-kamp. Dat laat het parquet van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of spiegel. Dat wil het parquet niet bevestigen. In Duitsland heeft de Veiligheidsraad samengezeten over de drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar besproken is, weten we niet. Vorige week werd een drone met explosieven ontdekt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In de Italiaanse Dolomieten is een meisje van 14 om het leven gekomen na een val tijdens een bergtocht. Dat zegt de reddingsdienst. Ze gleed uit en stortte 90 meter naar beneden voor de ogen van haar ouders. Het gaat om een Tsjechisch gezin dat op vakantie was in de regio. En op Spitsbergen, dat is een eilandengroep boven Noorwegen, zijn 13 dode rendieren gevonden. Hoe dat komt, is voor de onderzoekers een raadsel. Het is uitzonderlijk dat zo'n grote groep dieren rond deze tijd sterft. Inwoners wordt dan ook gevraagd om alert te zijn en andere dode dieren te melden. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
5: Live vanop het Willy Terras
4: in Emleuven.
5: Willy
4: Live Music Matters.

toch wat in de buurt van zijn Oasis, maar dit is Liam Gallagher solo met Better Days. Maar eigenlijk wou hij gewoon dit doen natuurlijk, hè?

gouden ouwe van Lenny Kravitz, Mr. Cab Driver. We gaan naar de zusjes Haim en die hebben een lied gemaakt waarin hun naam opnieuw voorkomt. Want Haim betekent zoveel als thuis en ze zingen Home.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie viski.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmis.
7: Smartfoto.be.
2: Maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
11: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Dit is de zomer
13: van Willy.
12: Live vanop het Willy-terras
13: in Emleuven.

De politie, uw vriend. Meer blauw op straat, zeker als het van de police komt. And so lonely. We gaan naar Beirut, niet de stad, maar de band natuurlijk. En die hebben het dan weer over Nantes. Dat ligt in Frankrijk. Dat weet ik zeker. Daarna Sheryl Crow en de mens.

country club either.

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis met een mini black and white

Jelle den Turk van Dressed Like Boys heeft uitstekende, wat zeg ik, uitmuntende smaak. Ik hoorde er toch ook wat Robbie Williams en zelfs Elton John in deze Healing van Dressed Like Boys. Zometeen neemt Roos het van mij over en komt Patches langs voor een live sessie en een gesprek. Maar dat is voor na 3 uur. Ik heb voor u nog Royal Blood, maar evengoed Kate Bush.

0: als Kate Bush mag babbelen, wij ook, hè, Roos? Ja, sorry.
1: Ja.
0: Ik dacht, ik pak je even... spreekwoordelijk dan.
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Omdat je hier bent, hè.
1: Ja, maar ik was geïntrigeerd door een of ander leuk dingetje dat iemand van Petjes mee heeft gebracht.
0: Zijn er nog Petjes?
1: Nee, de band die straks van mij
0: ja,
1: komt.
0: Ja, Petjes uit Brugge.
1: In het Engels, hè.
0: Ja, ja.
1: Zo van die...
0: Ik zou er veel over vertellen, over Petjes, maar ik ga het niet doen.
1: En nee, hè, ze komt het straks zelf
0: ja,
1: allemaal vertellen.
0: Ja, ja, ja. Mysterieuze dame.
1: Lotte.
0: Ah, dat weet je al?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Tuurlijk.
0: En die werkt ook in een merchwinkel. Die verkopen merch van bands.
1: Is het echt? Ja? Toch niet in de House of Bones?
0: Nee, dat weet ik niet. Dat moet je maar eens vragen.
1: Ah ja, leuk.
0: We zijn al aan het roddelen over Petjes die live aanwezig zijn op het terras. Maar ik sta hier vooral naast Roos. Roos staat, want zij neemt het over voor de vrijdag. Ja, we zijn vrijdag.
1: Dat is waar, we zijn vrijdag.
0: Hoe was het gisteren?
1: Van 3 tot 6.
0: En voor
1: het was heel leuk gisteren, zoals de afgelopen dagen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar op woensdag is het altijd iets minder, want dan zitten we hier niet op ons terras.
0: Oké. Okay.
1: Dan zitten we in de studio.
0: Wil je nog speciaal de groeten doen aan iemand of zo?
1: Ja, aan jou.
0: Ah, oké.
1: Okay. Deze.
0: Dankjewel, dankjewel. Ik wens u veel succes, Roos.
1: Dankjewel, Iwijn.
0: En ook een mooi weekend.
1: En jawel, ik wens jou ook een heel fijn weekend.
0: Wat
1: voor
0: ga
1: straks.
0: Je doen in het weekend?
1: Ik ga naar de Ranouter Festival even piepen.
2: Ja, ja.
1: En morgen de verjaardag van mijn mama vieren.
0: Oh.
1: Van de grote Mufti. Ze wordt er 75.
0: Amai, proficiat aan mama.
1: Yay! Hey.
0: Oh, kijk eens.
1: Ja, er wordt geapplaudiseerd.
0: Ja, hoe heet je mama?
1: Linda.
0: Linda heeft tot s'avonds laat.
1: Oh, Linda.
0: Ah, ik dacht dat Linda heeft tot s'avonds laat over jou gepraat.
1: Oh, kijk. Dat zou best kunnen.
0: Wiltura. Maar dit is The Coral, Dreaming of You voor Linda. Maar ook voor Roos zelf, zometeen in de ether. Weliswaar digitaal.

0: Met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. In Merchtem houden politie en parket een nieuwe huiszoeking. Een jongen van 7 kwam daar gisteren om het leven. Zijn verwondingen wijzen op kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De moeder en de oom waren al gekend bij de politie, zegt journaliste Katrien Sales.
7: Hij onder meer voor drugsdealen, zij voor slagen en verwondingen, maar niet binnen een familiale context. Straks verschijnen de 3 personen voor de onderzoeksrechter, die dan zal moeten beslissen of ze in dit dossier aangehouden worden.
6: Wie hulp nodig heeft of kindermishandeling wil melden, kan terecht bij de gratis hulplijn 1712. In Duitsland heeft de Veiligheidsraad samengezeten over de drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar besproken is, weten we nog niet. Dinsdag werd een drone met explosieven ontdekt vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het onderzoek is nog volop aan de gang. En onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel is vandaag officieel voorgesteld. De Nederlander begon zijn persconferentie met een woordje Frans. Hij kijkt er naar uit om onze ploeg naar goede resultaten te leiden. Eerst in de Nations League en dan richting het EK over 2 jaar. Journalist Jarno Berto.
8: Duidelijkheid, dat heeft vooral die ploeg ook nodig. Zei hij ook dat hij duidelijkheid wil gaan bieden, dat ze niet meer tactisch zenuwachtig aan wedstrijden beginnen. Hij wil ervoor zorgen dat we over een paar maanden de Rode Duivels zien en dat we zeggen, dat is nu eens een ploeg van Mark van Bommel.
6: Op 25 september spelen de Rode Duivels hun eerste duel onder Van Bommel in de Nations League tegen Italië. Veel zon en maximaal tot 26 graden. Morgen nog wat warmer, tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het warm.
4: Live van op het Willy Terras
5: in Emleuven.
4: Willy.
5: Live Music Matters.
4: De zomer van Willy. Roos van Akker. Het is zoals Kurt Cobain zingt. Come as you are. Welkom op ons terras.

Hey, een heel fijne vrijdag is het al en dat gaat het zeker blijven. Want de platenbak is weer goed gevuld met de beste muziek. Zo krijg je wat self-esteem van die Offspring. Ook Pearl Jam passeert nog. En nu komt een band voorbij die op 11 augustus, dat is volgende week, op de Paulusfeesten in Oostende speelt. Bert Ostijn en zijn Absent Minded met Papi.

uit een nieuwe album dat eind vorige maand is uitgekomen. Going to Babylon van The Strokes. Bij Iwijn kwam Daan net nog langs en ook deze namiddag komt er een band langs. En straks wordt dat Patches, de band van Lotte Lauwers uit Gent tegenwoordig. Ze is er al, is hier alles wat aan het uittesten. Ze komt rond 4:15 al een live song voor je brengen en komt alles vertellen dan over haar band Patches. Dit is U2, where the streets have no name.

0: voor als je het nodig hebt of misschien wel kunt gebruiken op dit moment. Er staat wat self-esteem voor je klaar. Zo met
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: van M. Leuven, de zomer van Willy.
1: Music matters, Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: De zomer van Willy. Live vanop het Willy-terras in Leuven.

0: Er komen nog twee concerten met Gijke en Raymond bij Hooverphonic in hun originele bezetting op Breakout eind deze maand. En ook begin september op de Vredefeesten in Sint-Niklaas. Want daarna neemt Noemi Wolfs het van Gijke over. Je hoort Lotte van Pijtje zo meteen met haar allereerste live nummer.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Shh, luister.
3: Hey, kom op.
2: De natuur ontwaakt.
3: Woe.
2: En daar,
3: kom op.
2: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
6: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
5: Dat zeker.
6: Mm.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
11: Dovi-keuken.
9: Wij maken uw keuken in België.
12: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
13: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
0: De zomer van Willy. Roos van Akker.

0: Dag Lotte van Petjes.
1: Hallo.
0: Hallo, welkom op ons terras. Je bent al een hele tijd bezig. Mm-hmm. En ik denk, ik ben het bijna zeker, dat het je allereerste keer is hier op ons terras bij M. Leuven van Willy. Dus echt welkom, fijn dat je naar hier wou komen. Ik heb van een klein vogeltje vernomen dat jij backings doet bij Arsenal, dat je zingt bij Arsenal.
1: Vroeger, ja.
0: Vroeger, dat is
1: nu
0: al voorbij.
1: Ja.
0: Oké. Dat je ook bij Porcelain ID zingt.
1: Ook vroeger. Ja,
0: ook vroeger.
1: Tijd om,
0: en zelfs bij Sweat, een Gentse band.
1: Ja, dat was een electropunk female-fronted band.
0: Maar dat is ook allemaal verleden tijd.
1: Ja, even op de pauze.
0: Ja, dus het zou kunnen dat je het weer allemaal gaat oppikken.
1: Wie weet.
0: Maar dat hangt natuurlijk af van wat er gebeurt met jouw mooie band Petjes.
1: Yes,
0: hè?
1: Klopt.
0: Want je gaat dit najaar nog je debuutalbum uitbrengen.
1: Ja.
0: Ja. Wat is de titel geworden? Weet je het al?
1: Van de plaat?
0: Ja.
1: Pickery Performance.
0: Oei, oei.
1: Ja. Pickery is de naam van mijn oma. En de plaat gaat een beetje over het overromantiseren van het verleden. En een beetje ook een eerbetoon aan haar.
0: Ja. Maar wacht, Pickery is de naam van je oma?
1: De achternaam, ja.
0: Ben je Brits?
1: Nee.
0: Hé, wat een speciale familienaam.
1: Ja, het is Brugs, ja.
0: Ja, maar misschien zou het kunnen van de soldaten van... In de oorlog? Die zijn achtergebleven?
1: Oei.
0: Nee, maar je hebt nooit de stamboom onderzocht.
1: Jawel.
0: En daar zit niks.
1: Ik ken een stamboom. Nee, niets Engels in, maar die gaat wel helemaal terug tot, denk ik, 1100 of zo.
0: Maar kijk eens aan. Ja, ik vind het een mooie familienaam, Pickery.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: En het ook, ja.
0: Ja. Ik heb ook ergens gelezen dat je debuutplaat een beetje therapeutisch is voor jou.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat je dingen van je hebt proberen af te schrijven.
1: Ja. Maar dat is altijd wel met... Ik las een keer ergens dat mensen foto's trekken om dingen te vergeten, in plaats van ze te onthouden. En ik denk dat dat misschien met muziek ook zo is. Dat je dat dan gewoon een plaat kan geven en dan gewoon op naar het volgende of zo.
0: Ja, ik hoorde ook dat je heel graag leest.
1: Ja.
0: Maar dus je schrijft ook heel graag. Want je schrijft je eigen teksten, je eigen muziek.
1: Ja.
0: Haal je dan soms inspiratie uit boeken?
1: Ja, tuurlijk.
0: Bepaalde zinnen die je mooi vindt?
1: Ja, sowieso.
0: Ja. En het moet in het Engels?
1: Moet niet, nee. Ik lees vaak in het Nederlands, ja.
0: Maar de muziek die
1: De muziek
0: maar.
1: Voorlopig wel, ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Want ik heb vroeger ooit eens de vraag gekregen, waarom schrijf je of zing je niet in het Nederlands?
1: Mm-hmm.
0: En ik vond altijd dat het Nederlands iets te dicht bij mij lag om iets van me af te schrijven.
1: Ah, dat kan.
0: Ik vond dat moeilijk om over te brengen, dus dacht ik, we gaan het dan maar in het Engels doen.
1: Ja.
0: Heb jij dat ook?
1: Misschien is dat net iets te persoonlijk dan of zo. Dat
0: ja, voilà, het is heel dichtbij dan.
1: Ja.
0: Terwijl je teksten heel persoonlijk zijn natuurlijk.
1: Ja, dat wel. Maar wie weet komt dat ooit wel in het Nederlands.
0: Ja.
1: Ik vind het Nederlands heel mooi om naar te luisteren.
0: Maar dat is waar.
1: In het Engels voel ik me even comfortabel.
0: Ja. Je wordt vaak vergeleken met Lana Del Rey. Vind je dat klopt? Ah, ik hoor je al zeggen oké.
1: Ah, nee. Nee, oké. Dat is altijd leuk. Maar ik heb veel van haar, denk ik. Ik heb heel veel geluisterd naar haar. Dus dat kan wel, dat daar iets in is lopen in de muziek. Ja.
0: Je bent fan van Lana?
1: Sowieso.
0: Heb je haar al live gezien ook?
1: Nee, ik was ooit in Amsterdam voor een concert. En dan had ze dat geannuleerd. En de terugging dat was omdat ze liefdesverdriet had. Ook wel heel mooi of zo.
0: Zou jij dat doen, een concert cancelen?
1: Nee. Alhoewel, ik zeg dat nu maar.
0: Ja, dat weten we niet.
1: Ja, dat weten we niet.
0: Ja. Het hangt er vanaf hoe diep het zit.
1: Ja.
0: Maar goed, jij gaat hier twee live nummers voor ons brengen. Wat is het eerste dat je gaat brengen?
1: Bye, bye, bye. Ja.
0: Je hebt ook twee muzikanten, twee bandleden meegebracht.
1: Mm-hmm.
0: Je speelt zelf geen instrument?
1: Jawel, piano.
0: Ah, kijk.
1: Ja, maar ik laat het graag over aan Eden vandaag. Ja.
0: Aan Eden, maar wat een mooie naam. Hela. Goed, dan mag je naar de microfoon gaan en je twee andere bandleden. Eden, onder andere. Goed, ik ga de muziek hier afzetten. Geef haar... Een aanmoedigend applaus, alsjeblieft, al de mensen hier op het terras. Dit is Petjes Alive met Bye Bye Bye.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. In Merchtem hebben de politie en het parket een nieuwe huiszoeking gehouden. Een jongen van 7 kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De moeder en de

0: waren al gekend bij de politie, zegt journaliste Katrien Sales.
1: Hij onder meer voor drugsdealen, zij voor slagen en verwondingen, maar niet binnen een familiale context. Straks verschijnen de drie personen voor de onderzoeksrechter, die dan zal moeten beslissen of ze in dit dossier aangehouden worden.
0: Wie hulp nodig heeft of kindermishandeling wil melden, kan terecht bij de gratis hulplijn 1712. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. En onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel is vanmiddag officieel voorgesteld. De Nederlander kijkt er naar uit om onze ploeg naar goede resultaten te leiden. Eerst in de Nations League en dan richting het EK over 2 jaar. Voetbaljournalist Jarno Berto.
2: Duidelijkheid, dat heeft vooral die ploeg ook nodig. Zei hij ook dat hij duidelijkheid wil gaan bieden, dat ze niet meer tactisch zenuwachtig aan wedstrijden beginnen. Hij wil ervoor zorgen dat we over een paar maanden de Rode Duivels zien en dat we zeggen, dat is nu eens een ploeg van Mark van Bommel.
0: Op 25 september nemen de Duivels het op tegen Italië in de Nations. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer, tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het ook warm.
3: Live van op het Willy Terras
4: in Emleuven. Live Music Matters.

Lotte van Pijtjes gaat hier zo nog een nummer live voor je brengen op ons terras. Eerst nog R.E.M. Al 15 jaar bestaat de band van Michael Stipe niet meer. Maar goed nieuws wel, want nog dit jaar komt er een soloalbum uit van Michael Stipe. Hij schreef al de titeltrack voor de HBO-reeks Rooster, wat daar zeker ook zal opstaan. Dit is R.E.M. en Everybody Hurts.

0: Franz Ferdinand en Walk Away. Lotte van Patches gaat zo nog iets voor je spelen hier op ons terras. Maar niet,
1: Lotte,
0: voor ik je de snelle vragenronde heb voorgelegd. Het zijn een soort van dilemma's. Nee, het zijn gewoon dilemma's. Mm-hmm. En jij moet kiezen tussen de twee opties. Of niet, of je gaat voor een derde optie die je zelf verzint hier ter plekke. Het mag allemaal. Alles wat je antwoordt zal sowieso juist zijn.
2: Alright.
0: Goed. Ben je er klaar voor?
2: Nee.
0: Nee, ik snap het. Hier komt de eerste. Het is misschien wel de moeilijkste. Deus of Charlotte Adigerie? Ik weet dat je van beide grote fan bent.
2: Ik ga toch voor Deus.
0: Ja? Ja? Mag ik vragen waarom? Als je dan toch moet kiezen... Oeh, ze komen ons halen.
2: Ja, ze komen ons weer. Nee, dat zit zo diep. Nee, ik ben er al lang, zo lang fan van. En, ik denk beste Belgische band misschien ook wel. En, nee, Deus. Sorry, Charlotte.
0: Dat is lief dat je dat zegt.
2: Ja.
0: Maar jij beslist, hè.
2: Ja.
0: Het is Deus geworden. Tweede dilemma. Nooit meer lezen... Of nooit meer teksten schrijven?
2: Nooit meer teksten schrijven, want
0: echt?
2: Zonder lezen kan ik geen teksten schrijven, denk ik. Dus dan heeft niet veel nut om tekst. Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dus je gaat voor...
2: Nooit meer teksten schrijven, ja.
0: Oh.
2: Ja.
0: Maar dan gaat er nooit meer muziek komen van je?
2: Nee, maar ja, dan...
0: Dat is dan
2: kan ik gewoon wel lezen en mijn ding doen, zo.
0: Mag ik vragen wat je favoriete boek is op dit moment?
2: Op dit moment... Anna Karenina.
0: Oké, okay, Tolstoy.
2: Ja, ja.
0: Amai. Oké. Okay. Ja. Stevig.
2: Ja, maar...
0: Ja. Ja. Maar romantisch ook.
2: Heel
0: wel.
2: Romantisch.
0: Absoluut.
2: Ja.
0: Ja. Derde dilemma. In een band spelen of solo werken?
2: In een band. Ja.
0: Want het is leuker met meer zielen.
2: Ja, ik heb dat wel nodig. Die energie en die verschillende inputs. En die mooie mensen, ja.
0: Ja. Je hebt er twee meegebracht.
2: Ja, prachtig, hè.
0: Edens naam kennen we al,
2: ja.
0: Jouw toetseniste.
2: Mm-hmm.
0: Maar wie is die fijne jongen daar?
2: Dat is met Jess. Gitaar?
0: Des?
2: Jess.
0: Oh, mooi.
2: Ja.
0: Jess. Dag Jess. Ook welkom hier op ons terras. Samen met Eden. Goed, voorlaatste dilemma. De wereld mogen rondtoeren als achtergrondzangeres of enkel in de lage landen toeren met je eigen project?
2: Enkel in de lage landen.
0: Enkel in de lage landen met je eigen project. Dus de voorkeur gaat...
2: Nee, eigen project.
0: Ja,
2: sowieso.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja, ik ga wel op prijs aan die andere landen.
0: Ja, goed zo. En de laatste. Oh ja, dat is misschien ook wel een moeilijke. Okay. Opnieuw vlees moeten eten of nooit meer muziek maken? Want je bent veganistisch, hè?
2: Vegetarisch, ja.
0: Ah, vegetarisch, niet veganistisch.
2: Ja, dan eet ik wel zo biologisch vlees, zelf gekweekt of zo.
0: Ja, maar ja, je toch, eigen kippetjes.
2: Ja, zoiets, maar wel pijn in het hart. Maar het moet dan maar...
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik weet het. Het zijn...
2: Sorry, kippetjes.
0: Sorry voor de vragen.
2: Nee, dat is niet. Voor de... nee.
0: Je gaat nog een live nummer voor ons spelen. Yes. Wat wordt het deze keer?
2: Get Back. Dat is onze laatste single en die komt ook op de volgende plaat.
0: Ah, goed. Dit is wel van de nieuwe plaat.
2: Yes.
0: Pickery Performance.
2: Ja.
0: Zo heet je nieuwe plaat. Komt uit in het najaar. Heb je al een exacte datum?
2: Ja, maar die mag denk ik nog niet zijn.
0: Oké. De maand mag je...
2: Ja, november.
0: Kijk.
2: Ja.
0: Oké, okay, we kijken er naar uit. Sowieso. Dus ga maar naar je andere bandleden. Ga ik het hier weer helemaal stilmaken. Wisselen van hoofdtelefoon natuurlijk, dat je jezelf ook goed kunt horen. Als je live gaat zingen met je prachtige stem. Dit is Patches Live met een tweede nummer, Get Back. Hier op ons terras bij M. Leuven.

0: Nu stuurt Karel ook in de app. Heerlijke stem. Dankjewel, Lotte van Petjes. Haar debuutplaat komt uit 1 november. En als je haar graag uitgebreider aan het werk wil zien, ze speelt 1 november ook in Gent als support act bij de albumrelease van de Belgische band Au. En het Cactus Café in Brugge volgt ook nog.
1: Live van op het Willy Terras
2: in Eindhoven. De zomer
1: van Willy.
2: Live Music Matters.

Sinds gisteren is er een Outdoor-festival van start gegaan. Het festivalterrein is in een nieuw jasje gestoken en de line-up is er niet naast. Zo treedt vanavond Bart Peters op en Ise ook. Het festival is bijna uitverkocht. Je kunt enkel nog een dagticket kopen voor zondag. Met op de line-up dan Zaz, Raymond van het Groene Woud en ook deze kerels.

De Wodan Boys uit Nederland met Blindsided. Radiohead heeft vorig jaar een aantal live optredens gegeven. Jammer genoeg niet in ons land. Maar dit jaar hebben ze weer even stilgelegen. Maar ja, stilgelegen. Ed O'Brien die heeft een nieuw soloalbum uitgebracht. Ook Johnny Greenwood heeft een plaat uitgebracht. En Colin Greenwood die spendeert een groot deel van dit jaar op het podium als bassist van Nick Cave en zijn Bad Seeds.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
5: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
4: Of dingen, hè? Bougie burgers.
5: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
4: Oké. Okay.
5: Waarom neemde jij nu nog een burger?
4: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is er.
7: De Vos Lemmes.
8: Shh, luister.
9: Kom op.
8: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
10: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: De zomer van Willy. Roos van Akker.

0: zomer van Willy. Live music matters. Vandaag duiken we weer in een zomer van even geleden. En we gaan naar die van 2012. Dat was de zomer waar Somebody That I Used To Know overal te horen was. De Australisch-Belgische zanger Gauthier scoorde er een monsterhit mee. Het nummer was dus overal te horen, maar voor Gauthier bleef het wel bij een one-hit wonder. Ook in 2012, de Olympische Spelen in Londen. Het werden de Spelen waar Usain Bolt zijn hoogtepunt bereikte door een nieuw wereldrecord voor Jamaica binnen te halen. En het meest memorabele moment blijft dan toch wel de bronzen medaille van onze Belgische zeilster Evie Van Akker, met die prachtige familienaam. Maar het muzikale hoogtepunt vond plaats op het dak van Buckingham Palace. Want voor het diamanten jubileum van Queen Elizabeth werden grote festiviteiten georganiseerd. Met onder andere Paul McCartney en Elton John op de line-up. Maar toch zorgde Madness voor het beste verhaal. Want zij mochten op het dak van Buckingham Palace spelen. Ze stonden normaal gewoon op het hoofdpodium, maar omdat Paul en Elton geen piano wilden delen, speelde de band dus op het dak. Een uniek moment, dat zeker. Dit is Madness met My Girl.
1: De zomer van...

Ze spelen vanavond op de Lokerse Feesten. Editors met The Rush. Een nieuwe single uit hun album Surface, Echo and Sound. Dat eind oktober zal uitkomen. En dit weekend spelen ze trouwens ook nog op Suikerrock. Dit is Balthazar, net voor het nieuws van 5 uur met Do Not Clean Them Anymore.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombière in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Bala hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malvliet van KLJ Nationaal.
3: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat die situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
2: Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche. De bestuurder die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeval in Kallo was onder invloed van drugs, dat meldt het Oost-Vlaamse parket. De man van 26 verschijnt straks voor de onderzoeksrechter. Bij het ongeval kwam de bestuurder van het andere voertuig, een man van 20, om het leven. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige olie werden een pak duurder. Het komt vooral door de extreme hitte en droogte en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen ook de energieprijzen. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders ook doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. En in Griekenland zitten 3 mensen in de cel na de enorme bosbrand in de buurt van Athene. Ze worden verdacht van brandstichting en het aanbrengen van schade. Het gaat om de burgemeester van een gemeente in de buurt.

0: eigenaar van een windpark en een manager van een installatiebedrijf. De brand ontstond toen er werkzaamheden waren in dat windpark. Ze riskeren meer dan 10 jaar cel. Bij de bosbrand werd meer dan 10.000 hectare natuur verwoest. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het ook warm.
1: Live vanop het Willy Terras
2: in Emleuven. Live Music Matters.
1: De zomer van Willy. Roos van Akker.
3: Wat dacht je van Green Day om je weekend al wat in te zetten? Goedemiddag.

Hey, het laatste uurtje van deze week is van start gegaan. Maar we maken dat helemaal goed, uiteraard, met goede muziek. Van onder andere The Clash en Blur. En je kunt hier ook weer een Aperolbox winnen van Flambio. Dus blijf zeker bij ons. En voor nu hoor je Tyler Ballgame en Live It Down.

Als je een lekkere bio-apero-box wil winnen, blijf dan zeker nog wat hangen. Want zometeen gaan we samen aperitieven en kun je meedoen met het raden van een groente om die box uiteindelijk in huis te halen. Mauro, die mag het hier eerst nog eens overnemen met Let Me Know.

0: In Over My Head van Blue Eye, die volgende week dinsdag ook naar ons terras hier in Leuven komen om wat live muziek voor je te spelen.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
9: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
11: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
12: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: De zomer van Willy. Live van op het Wielterras in Emleuven.

0: Nationaal.
1: Dus, dat Vlam Bio Apéro pakket. Als je het graag eens zou willen proeven, je kunt het altijd hier op ons terras ook bestellen. Maar het winnen, dat is natuurlijk ook een optie, hè. Wat zit er allemaal in? Wel, onder andere een paprika chill spread. Eentje met tomaat en basilicum ook. En van die stokjes met lekkere rozemarijn erop. Bio appelsap, bio bier zit er allemaal in. Hoe maak je daar nu kans op zo'n Apéro pakket? Wel, ik ga een groente beschrijven en jij moet raden om welke groente het gaat. Zodra je denkt te weten, stuur het maar in de app. Hier komt de beschrijving. Het is absoluut geen familie van de pieper, maar een exotische winde die met zijn oranje teint de harten van elke fitnessguru heeft veroverd. Je stopt het hoopvol in de oven om een knapperig resultaat te krijgen, maar stiekem blijft het na afloop altijd een beetje slap en smeug. Stuur maar in de app als je het denkt te weten. Ondertussen mag je aperitieven op Zita Schoen met Hot, Hotter,

Sweet and Saturday Night. De groente die we zochten om dat Vlambio Apéro pakket te winnen was zoete aardappel of bataat. Het woord pieper heeft je erbij misschien geholpen. En Matthijs uit Ham die heeft die box gewonnen door dat juiste antwoord door te sturen in de app. Laat het smaken, Matthijs.

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Mm, ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De zomer van Willy. Roos van Akker.

We gaan hier bijna afsluiten voor het weekend, maar maandag dan staan de deuren van ons terras bij M. Leuven weer wagenwijd open voor jou. En er komen ook weer heel fijne artiesten langs. Salvia komt een live sessie spelen bij Sien en Noah Lee, de band van Nina Kortekaas, die komt langs bij mij maandag. Dit is een Noah Lee met Aim.

blijft toch goed, hè? Robert Palmer met Johnny en Mary. Ik ga je alvast een fijn weekend wensen. Geniet ervan. Ga eens langs op het Dranouter Festival of naar de Lokerse Feesten dit weekend. Of Suikerrock in Tien. Het kan allemaal. En we horen elkaar maandag opnieuw. Dit zijn nog Nothing But Thieves met

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond. De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malvliet van KLJ Nationaal.
3: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat die situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
2: Volgens HLN werd de leiding gekleurd via een dubbele wand in de douche, maar dat heeft het parket nog niet bevestigd. De bestuurder van 26 die betrokken was bij een dodelijk ongeval gisteren in Kallo blijft aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man was onder invloed van drugs. Bij het ongeval was nog een andere wagen betrokken. De andere bestuurder, een man van 20, overleefde de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De Spaanse overheid heeft al meer dan 1300 minderjarige migranten geregistreerd in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Dat meldt de Spaanse minister van Jeugd en Kinderen. Ze zegt ook dat er veel minderjarigen nog niet geregistreerd zijn. Spanje zal voor alle geregistreerde minderjarigen zorgen. De eerste kinderen worden binnen enkele weken al naar het Spaanse vasteland gebracht. Volgens de wet is de Spaanse regering ook verantwoordelijk voor minderjarigen die zonder ouder de grens oversteken. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder. Het komt vooral door de extreme hitte en droogte en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen de energieprijzen. Wielrennen dan. De Poolse Kasia Niewiadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim een minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longoborghini eindigde 3e. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon. Music matters.

0: Willy. Met volgende week live sessies van Zornik, Lenny en Girls in Hawaii. En donderdagavond movie night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy. Music matters. Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel. Nog steeds al volonté.
2: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 euro. Lunch Garden.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Smartfoto.be.
4: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
10: Willy. Music Matters.

0: Music matters. Willy. Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB Plus, in de Willy app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Opgelet als je morgen de weg op gaat, want vanaf 6 uur 's ochtends start de politie met een flitsmarathon. Er wordt dan 24 uur lang extra gecontroleerd op de snelrijden. Niet alleen bij ons, maar in meer dan 20 Europese landen. De politie zet daarbij ook veel mobiele ploegen in, zegt Anne Berger van de federale politie.
5: We merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden. Als je een ongeval veroorzaakt of in een ongeval terechtkomt en je rijdt te snel, dan is die impact veel groter en dat is dus gevaarlijk.
4: Te snel rijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Bij de vorige flitsmarathon in april werd er ruim 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Zo'n 40.000 daarvan reden te snel. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens op het dark web opgedoken na de cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer Bol.com en De Bijenkorf werken samen met het bedrijf. Bij de cyberaanval werden mogelijke gegevens van hun klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor verdachte mails en telefoontjes. In Overijse, in Vlaams-Brabant, zijn vier mannen een huis binnengedrongen. Eén had zich als politieagent voorgedaan. Daarna hielden ze de bewoonster in bedwang en doorzochten ze het huis. Alles is vastgelegd door de bewakingscamera's. Niemand raakte gewond en er zou ook niet veel gestolen zijn. De politie is nog op zoek naar de daders. Voor de eerste keer is er in ons land een paard besmet met het Westnijlvirus. Dat bevestigt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Het virus wordt door muggen overgedragen op paarden en mensen. Vaak voelen die daar niets van, maar in sommige gevallen kan dat wel leiden tot ernstige klachten. Je hoort Helijn Bonte van het FAVV.
6: Bij mensen is het ook zo dat ongeveer 80% van de infecties eigenlijk geen ziekte zal veroorzaken. En bij 20% zal het eerder griepachtige symptomen zijn, die dus ook na een goede week eigenlijk terug gaan verdwijnen. Het is echt in zeer uitzonderlijke gevallen dat die Westnijlkoorts een aanleiding kan geven tot bijvoorbeeld het ontwikkelen van een hersenontsteking.
4: Er is ook nog geen weet van mensen die in ons land ooit al met het virus besmet zijn. Wielrennen dan. De Poolse Kasia Niewiadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim een minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longo-Borghini eindigde derde. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.

0: promo-gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
1: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Sst. Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Really, music matters.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Opgelet als je morgen de weg op gaat, want vanaf 6 uur 's ochtends start de politie met een flitsmarathon. Er wordt dan 24 uur lang extra gecontroleerd op de snelrijden. Onder meer met mobiele ploegen, zegt Amberger van de federale politie.
2: We merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden. Als je een ongeval veroorzaakt of in een ongeval terechtkomt en je rijdt te snel, dan is die impact veel groter en dat is dus gevaarlijk.
1: Te snel rijden blijft een van de belangrijkste oorzaken voor verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens op het dark web opgedoken na de cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en De Bijenkorf werken samen met dat bedrijf. Mogelijk werden gegevens van hun klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor phishing. En over 3 kwartier begint het nieuwe seizoen in de eerste klasse van ons voetbal. Dan neemt landskampioen Club Brugge het thuis op tegen promovendus KV Kortrijk. En bij het nieuwe voetbalseizoen horen ook nieuwe regels. Sportjournalist Jonas de Kleer.
3: Er zijn opnieuw 18 ploegen in de hoogste voetbalklasse. Die spelen elk 2 keer tegen elkaar, wie na 34 speeldagen. Eerste staat, die is kampioen. De eerste 4 ploegen die krijgen ook Europese tickets. En de laatste 2 die degraderen naar de tweede klasse, rechtstreeks naar de Challenger Pro League.
1: Geen play-offs en play-downs meer dus. En dat betekent ook mindere wedstrijden in totaal. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de precieze omstandigheden rond de dood van een jongen van 7 in Merchtem. Die kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De politie bracht de jongen eergisteren nog thuis omdat hij verdwaald leek. Tijdens de nacht die daarop volgde overleed hij. Journaliste Katrien Sales.
3: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
2: De moeder en de oom van het kind waren al gekend bij de politie. De oom is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. Ze worden nu alle drie verhoord. De politie heeft een nieuw opsporingsbericht verspreid voor een man die al 6 jaar spoorloos is. Het gaat om Maarten van den Bulke uit Brakel in Oost-Vlaanderen. Op het moment van zijn verdwijning was hij 21. De politie ging er lang van uit dat de man uit eigen wil naar het buitenland was vertrokken, maar de speurders twijfelen daar nu aan, omdat er onder meer geen activiteit meer is op zijn bankkaart. En in het westen van Duitsland stond het water in de Rijn nog nooit zo laag, dat melden de autoriteiten. In Düsseldorf was het water zo'n 15 centimeter diep, dat is 5 centimeter minder diep dan het vorige record. En ook in Keulen werd er een historisch laag record gemeten. Naar verwachting zal het waterpeil nog zeker tot en met dinsdag ongeveer even laag blijven door de aanhoudende droogte. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot zelfs 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.

0: Moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
1: De moeder en de oom van het kind waren al gekend bij de politie voor andere feiten. De oom is niet opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De politie heeft een nieuw opsporingsbericht verspreid voor een man die al 6 jaar spoorloos is. Het gaat om Maarten van den Bulke uit Brakel in Oost-Vlaanderen. Op het moment van zijn verdwijning was hij 21. De politie ging er lang van uit dat de man uit eigen wil naar het buitenland was vertrokken, maar de speurders twijfelen daar nu aan, omdat er onder meer geen activiteit meer is op zijn bankkaart. Er zijn gisteravond opnieuw 2 drones gespot boven een Duitse luchthaven. Deze keer gaat het om een militaire basis in het westen van Duitsland. De militaire politie heeft nu een onderzoek geopend. Dinsdagavond werd al een drone met explosieven gevonden op de luchthaven van Leipzig naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. De Russische ambassade in Berlijn ontkent intussen dat Rusland erachter zit. Ze zeggen dat het in scène gezet is om Rusland in een slecht daglicht te zetten. In het westen van Duitsland stond het water in de Rijn nog nooit zo laag. Dat melden de autoriteiten. In Düsseldorf was het water zo'n 15 centimeter diep. Dat is 5 centimeter minder diep dan het vorige record. En ook in Keulen werd een historisch laagterecord gemeten. Naar verwachting zal het waterpeil nog zeker tot en met dinsdag ongeveer even laag blijven door de aanhoudende droogte. En de droogte brengt op verschillende plekken in Europa overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog weer aan de oppervlakte. In de bedding van de Donau in Hongarije zijn onder meer 2 Duitse soldaten en explosieven gevonden. In Servië kwamen verschillende scheepswrakken aan de oppervlakte. En door de natuurbranden in Frankrijk werden er honderden oorlogsgranaten ontdekt. Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon. Music matters.

0: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
0: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
0: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
0: 2 maanden.
1: Met volgende week live sessies van Zornik, Lenny en Girls in Hawaii. En donderdagavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond. In de haven van Amsterdam heeft de douane 800 kilo cocaïne gevonden in een containerschip. Het was onderweg naar de haven van Antwerpen, dat melden Nederlandse autoriteiten. De drugs was verstopt tussen voedingswaren en was zeker 30 miljoen euro waard. Het schip kwam uit West-Afrika, dat is de laatste jaren een belangrijke tussenstop voor cocaïnesmokkel. Vanuit Zuid-Amerika wordt de drugs eerst naar daar vervoerd, met daarna Europa als eindbestemming. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat 10.000 migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. Er woedt een nieuwe bosbrand in Frankrijk, vlakbij de grens met ons land. Het bos ligt zowel in de provincie Henegouwen als in Frankrijk. De brandweer zou het vuur intussen wel onder controle hebben. Er zou zo'n 5 hectare natuur verwoest zijn. Ook het verkeer tussen ons land en Frankrijk is er onderbroken. Morgenochtend zou dat weer normaal moeten verlopen. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlesse Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorde Forbes en Trezoldi nog. Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van middernacht.
5: Goedenacht. In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat schrijft het nieuwsblad. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. Een wetsdokter en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië

blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal dan zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.